Bij je nooit zit en ik en Simon een zomer lang zit mijn haar in vuur en vlam. Wow, bonita, hoe bonita mes. Oké, la que me va que saque candica aquí muy especialmente para Agustina y Victoriano y en la República Dominicana, ¿no? Es aquí de Los Ángeles.